0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Madonna is bezig met haar optreden in de Avas Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de Avas Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Er ontplofte een gasfles in een tent en die is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen met emmers water te blussen. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Het weer dan, van Weer Online. Er staat nauwelijks wind en het koelt flink af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen volop zon en doordat de wind naar het oosten draait wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1:30 op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de twee piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. Het weer dan, van weer online. Het is een frisse nacht met minimaal van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De zomer van Groot Nieuws Radio.
1: Elke dag opbouwend.
2: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: duiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. Het weer dan van weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did
0: it. There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 18, vers 15 tot 43 uit de Basisbijbel. We lezen verder in Lucas. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten ook hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen. Toen de leerlingen dat zagen, stuurden ze hen weg. Maar Jezus riep de kinderen naar zich toe en zei: laat de kinderen naar mij toe komen en hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God is voor mensen die zijn zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie, als je het koninkrijk van God niet aanneemt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. De rijke man. Een rijk, belangrijke man vroeg aan Jezus: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem: waarom noem je mij goed? Er is er maar één goed, en dat is God. Je kent de leefregels van de wet van Mozes. Wees trouw aan je vrouw, dood niemand, steel niet, vertel geen leugens over anderen, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. De man zei tegen hem: daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: je moet nog één ding doen. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna hier en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij erg verdrietig, want hij was heel erg rijk. Jezus zag dat de man verdrietig was geworden en hij zei: wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. De mensen die dit hoorden zeiden tegen hem: maar wie kan er dan gered worden? Hij zei tegen hen: wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wel mogelijk. Wat is de beloning voor het volgen van Jezus? Toen zei Petrus: Heer, we hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn u gevolgd. Jezus zei tegen hen: luister goed, ik zeg jullie, als je je huis of vrouw of broers of ouders of kinderen verlaat voor het koninkrijk van God, zul je er heel veel anderen voor terugkrijgen in deze wereld. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. Jezus vertelt over zijn dood. Jezus nam de 12 leerlingen apart en zei tegen hen: luister, we zijn op weg naar Jeruzalem. Alles wat de profeten hebben opgeschreven, zal met de mensenzoon gaan gebeuren. Want hij zal gevangen worden genomen en aan de Romeinen worden uitgeleverd. Ze zullen hem belachelijk maken en bespugen en uitlachen. Ze zullen hem zweepslagen geven en doden. Maar op de derde dag zal hij uit de dood opstaan. Maar ze begrepen er niets van. Het waren onbegrijpelijke woorden voor hen. Ze hadden geen idee wat hij bedoelde. Jezus geneest een blinde man bij Jericho. Toen ze in de buurt van Jericho kwamen, zat er een blinde man langs de kant van de weg te bedelen. Toen hij hoorde dat er een grote groep mensen voorbij kwam, vroeg hij wat er aan de hand was. De mensen vertelden hem dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. Toen riep hij: Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. De mensen die voorbij liepen zeiden dat hij zijn mond moest houden. En toen schreeuwde hij nog harder: zoon van David, help mij alstublieft. Jezus stond stil en liet hem bij zich brengen. Hij vroeg hem: wat wil je dat ik voor je doe? Hij antwoordde: Heer, ik wil zo graag kunnen zien. Jezus zei tegen hem: ik wil dat je kan zien. Je geloof heeft je gered. Onmiddellijk kon de man zien. Hij volgde Jezus en prees God. En alle mensen die het zagen, prezen God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen, de mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Jerusalem. For the sake of our brothers and friends, we say shalom.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. De politie heeft de dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
1: Grootnieuws. Een goede zondag.
2: Met Andries Knevel.
1: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag bij Groot Nieuws Radio. Vandaag de start van het nieuwe seizoen van het programma, zoals er de komende week in tal van gemeenten startzondagen zullen zijn. Ik hoop dat je de afgelopen week ook gesticht werd door de herhalingen die we uitzonden. Vandaag beginnen we weer opnieuw, met veel plezier. En we doen het met dominee Rob van der Toren, die in de Bijbel Exodus 13 voor ons opent. Maar we beginnen met het zingen van het loflied op de Bijbel. En dat is Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En als je goed luistert, hoor je ook nog een orgelsolo. Koor, samenzang en orgel uit Genemuiden.

Dat was Psalm 56. Ons volgende lied wordt gezongen door koren uit Ederveen, maar we hebben het ook wel eens gehoord door koren uit Urk. Schuil maar veilig als de stormwind woest je levensschip bedreigt. Vlucht naar mij als het wilde water naar wankele reling stijgt. Nou, dan begrijp je wel waarom dit lied ook wel eens op Urk wordt gezongen. Maar eigenlijk is het een lied voor ons allemaal. Want we hebben allemaal in ons leven te maken met een stormwind die ons leven bedreigt. Ieder van ons kan erover meepraten. Soms is het een storm, soms zelfs een orkaan. En soms zelfs een orkaan die lang aanhoudt. En hoe moeilijk ook, dan is de boodschap van dit lied, en eigenlijk ook van heel de Bijbel natuurlijk, om te vluchten naar Jezus. Ons levensscheepje redt het soms.

Dat was een lied over de storm en het schuilen bij Christus. We blijven nog even bij deze beeldspraak. Want Irma, die zingt het lied Storm. Het is best aangrijpend als je Jezus nodig hebt, maar het niet ziet of voelt en zijn nabijheid ook niet ervaart. De werkelijkheid van gelovigen, soms door de eeuwen heen, de storm.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Rob van de Toren. Als tussenzang horen we het lied Ik val niet uit zijn hand. Naar aanleiding van psalm 16. De psalm die begint met deze regels. Behoed mij God, ik schuil bij u.
1: Ik lees uit Exodus 13 vanaf vers 17 tot en met 22. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit, om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. De Russische fysioloog en Nobelprijswinnaar Ivan Pavlov leefde in 1849 tot 1936, stelde vast dat honden begonnen te kwijlen zodra ze doorhadden dat ze bijna eten kregen. Pavlov gebruikte die waarneming in een nieuw gedragsexperiment. Telkens als hij zijn honden te eten gaf, liet hij kort ervoor een belletje rinkelen. Hierdoor begonnen de dieren het belletje te associëren met eten. Uiteindelijk begonnen de honden zelfs te kwijlen als Pavlov alleen maar met het belletje rinkelde, zonder dat er eten in de buurt was. Deze onbewuste en aangeleerde reactie is bekend komen te staan als de Pavlov-reactie. En dat soort reflexen hebben wij allemaal. En je raakt ze niet zomaar kwijt. Je hele systeem, je denken, voelen en handelen is zo gewend geraakt om zo te reageren dat je niet zomaar anders kunt. Daarvoor moeten dingen ontkoppeld worden. Dat belletje niet per se met eten te maken heeft. Zodat je voortaan anders op dat belletje reageert. De Israëlieten in Exodus 13 waren de afgelopen ongeveer 100 jaar of langer slaaf van Egypte geweest. Het slaaf zijn zat in hun systeem. Nu had de Heer hen bevrijd uit de macht van farao en hen op weg laten gaan naar het beloofde land, maar hun reflex dat ze als slaaf afhankelijk van Egypte waren, moesten ze nog afleren. In plaats daarvan mochten en moesten ze leren dat ze de Heer die hen had bevrijd in alles konden en mochten vertrouwen. Om Israël dat te leren, nam God het mee op een lange tocht. Gods overwinning had hen bevrijd. En het bloed van het lam aan de deurposten had hen beschermd toen Gods straf door Egypte ging. Gods kracht en genade brachten Israël in vrijheid. Diezelfde kracht en genade is het waarmee God eeuwen later in zijn Zoon Jezus Christus verzoening en bevrijding maakte voor de schuld van Israël en de volken. En alle kwade machten overwon. Jezus' bloed vloeide onschuldig omdat hij de straf droeg voor de overtredingen van Israëlieten, Egyptenaren en alle volken van de wereld. Zodat wie van hen ook maar achter het bloed van Jezus schuilt en zo via Jezus Gods vergeving zoekt, door God wordt bevrijd van zijn straf en bevrijd uit de greep van alle kwade machten. Toen God Jezus uit de dood opwekte, overwon hij immers alle kwade machten. Nou, deze oerbevrijding uit Egypte raakt ons dus als gelovigen in Jezus Christus ook. En vanaf Gods bevrijding was en is alles gericht op de toekomst. Het verleden was voorbij. Dus hoog tijd om op weg te gaan naar Gods beloofde land. En de kortste weg daarheen zou nog geen maand hebben gekost. Maar dat was niet de weg die de Heer wees. Hij zei: als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. God koos opzettelijk voor een omweg, omdat hij wist hoe innerlijk vergroeid zijn volk met Egypte was geraakt, hoe het niet zomaar daarvan loskwam.

0: De verslaving aan Egypte moest dus weg. Terug in Egypte zou Israël onvermijdelijk zijn vrijheid weer kwijtraken. En weer gaan leven alsof Gods bevrijding er niet was geweest. Of in ieder geval voor hen niet nodig was geweest. Als je Gods bevrijding negeert of afwijst, raak je geheid weer vast in slavernij. Nu gaat de Heer blijkbaar menselijk met mensen om. Hij gaat letterlijk een weg om Israël te laten ontwennen aan Egypte. Innerlijk ervan los te laten komen. Zodat als ze strijd meemaken om het beloofde land binnen te gaan, ze niet als in een reflex, een Pavlov-reactie, toch gauw naar Egypte zullen gaan. En dat kan Israël kennelijk alleen gaandeweg leren. De Heer gebruikte dorst en honger, een vijandelijke aanval en het beproeven van hun geduld, alles met de bedoeling dat hun hart alleen op Hem gericht zou zijn en blijven. God bevrijdt mensen, vandaag ook door Jezus Christus. Als Gods geest ons leert Hem nodig te hebben, omdat we ons bewust zijn van onze zonden, van onze hulpbehoevendheid op zoveel gebied, en wij Jezus als onze redder en Heer aanvaarden, zijn we door God bevrijd. Leven we onder zijn hoede als nieuwgemaakte mensen. Maar dan zijn we er nog niet. God bevrijdt ons van het leven zonder Hem, met de bedoeling dat we met Hem zullen leven. Het oude leven echt achter ons laten en het nieuwe leven met Hem leven. Dat gaat niet vanzelf. Dat zijn wij niet zomaar gewend. Denk aan de oproepen in het Nieuwe Testament om nu ook echt Jezus te volgen en niet terug te gaan naar of te blijven bij oude zondige gewoonten. God koos bij Israël voor een omweg, om het slaaf zijn af te leren en Hem alleen te vertrouwen. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat ook voor ons een omweg nodig is om de Heer Jezus te leren volgen? Dat allemaal veel minder snel en makkelijk gaat dan wij zouden willen, omdat wij ook tijd en oefening nodig hebben om het oude leven af te leren, om aan de Heer en aan zijn leiding te wennen, te leren hoe je vertrouwen moet en mag op Hem in plaats van op onze oude trucjes en op dat waarop we eerder vertrouwden. Te leren wennen aan Gods leiding. In het Oude Testament wordt vaker gezegd dat de Heer zijn volk door de woestijn leidde. Maar twee keer wordt dat woord lijden direct in verband gebracht met een herder. Zoals in Psalm 23. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Zo veilig leidt God door ieder gebied. Hoe onbegrepen voor zijn kudde ook. Hij is een herder die weet wat hij doet. Die zich voor zijn kudde heeft opgeofferd. En haar niet alleen laat. Hoe moeilijk de weg ook is, met hoeveel tegenslag, angst, lijden en verlies ook, als trouwe herder zal hij uiteindelijk al zijn schapen, allen die hem blijvend hun vertrouwen geven, thuisbrengen bij hem in het beloofde land.
1: En dat zei dominee Rob van de Toren. Als antwoord gaan we luisteren naar Psalm 23 door Vrouwenzang uit Katwijk. Met de regels: Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Ik hoop dat in de nacht van strijd en zorgen dat ook jouw ervaring mag zijn.

Dat was Psalm 23 uit Katwijk. En van Katwijk naar Sliedrecht. Het bekende lied over het geborgen zijn en veilig in de armen van Jezus. En je weet, ik wijs dan heel graag op deze regels in dit lied. Ik heb het vaak gedaan. Daar in zijn stil erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Het stil erbarmen van God, dat mag ons rustpunt zijn in het woelige leven. In Psalm 25 wordt voor het woord erbarmen het woord mededogen gebruikt. Met dezelfde strekking ongeveer. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En zo mogen we ook naar dit lied gaan luisteren. En ik hoop ook mee ervaren dat we veilig zijn in Jezus' armen.

Dat was het lied Veilig in Jezus' armen. En van dit lied nu maar een gezang met een hoge toonhoogte, als ik dat zo mag zeggen. Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Het is een lied dat onze sores en onze zorgen misschien wat kan overstemmen. We richten ons in dit lied op de toekomst en kijken uit naar de klank van de bazuin.

en van het geluid van de bazuinen nu naar de verstilling van Sela. Het is een lied voor de Israëlieten van toen, maar zeker ook voor ons. En voor mij. Maak ons vrij van de wereld, Heer, en van wat ons betoverd heeft. Niet gebonden zoals een slaaf in de band van tijd en geld. Laat ons zien wat waarde heeft, een schat die niet vergaat. Wat een ware woorden in dit lied voor ons allemaal van Sela.

Dat was Selah met het lied Gebed om Vrijheid. Op onze tour door het land komen we nu in Huizen bij het koor van Deo Juvante. Een oud en bekend lied. Ook weer zo'n lied voor als het stormt in ons leven en de nood misschien wel hoog is. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Ik hoop dat dit lied op deze zondagmorgen voor jou en voor mij tot troost mag zijn. Als de storm waait, als de nood hoog is, er is een helper. Hij verlaat je niet.

We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik geef het stokje zo door aan collega Tom Herlaar. Nog één lied en wel een psalm. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, die zegt tegen de Heere: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Laat dat de tekst van deze week zijn, Psalm 91. Wat mij betreft, ik wens je nog een goede zondag.

0: mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
0: Grootnieuws. Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: De opwekking bent als dat, met José Witterland in dit geval. En Lopen op het water. Je vindt het terug in de opwekkingsbundel als lied 789. Het is de Nederlandse vertaling van het nummer Oceans, Where My Feet May Fail. Oorspronkelijk is het een heel bekend lied van Hillsong United. En het is de Nederlandse Tanja Lagerström die het ooit vertaalde.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, welkom op ons kerkplein. Het is vandaag zondag 2 augustus 2026. Het is alweer augustus, de tijd vliegt. Maar geniet van het moment. Zeker van dit moment op het kerkplein. De brug tussen Andries Goede Zondag naar de kerkdienst, die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Wij hebben straks de dagtekst en natuurlijk het gebedsmoment rond 8:45. Maar we gaan eerst naar Lef. De Emmausgangers liepen naar Emmaus en werden vergezeld door iemand die zij niet kende en ook niet herkende. Maar het was Jezus zelf die zich aansloot bij dit gezelschap. En dat, dat geldt eigenlijk zelfs nog voor vandaag, hè. Het kan zomaar zijn dat Jezus naast je loopt op momenten dat je dat heel erg nodig hebt. Luister zelf, hier is Lef en Naast je lopen.

Jordan Sincere was dat, een Canadese christelijke singer-songwriter uit Manitoba. Ja, veel van zijn liederen zijn geïnspireerd door de gezondheidsstrijd van zijn jongste dochter. Die werd geboren met een zeldzame neurologische aandoening. En die ervaringen vormden ook de basis voor zijn album My Foundation. En op dat album vind je een nummer dat je net hoorde, To Save My Life. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog naar muziek van onder andere Joke Buijs. Hier is hij met een klassieker, zoals zo vaak het geval. De stad met de parelen poorten.

0: Darlene Sack was dat met de Potter's Hand. Zoals een pottenbakker bijvoorbeeld de worm met zijn of haar handen van een vaas bepaalt, zo wil God graag met zijn handen de vorm van jouw leven vormgeven. Mooi, hè? En we hadden ook nog Ralph van Manen met een prachtig lied, Leen mij je ogen.
1: De dagtekst.
0: Zondag 2 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Hebreeën. Hebreeën 13, vers 5. En daar staat: laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. Dus Hebreeën 13, vers 5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

Casting Crowns was dat, met "'Tis So Sweet To Trust In Jesus". Ja, een lied met een diepe lading. De geschiedenis achter het lied maakt de tekst extra aangrijpend. De schrijfster, Louisa Stead, verloor haar man toen hij tijdens een dag aan zee een drenkeling probeerde te redden en daarbij zelf verdronk. En vanuit dat diepe verlies schreef zij deze hymne als getuigenis dat zij, ondanks haar verdriet, bleef vertrouwen op Jezus. Het gebedsmoment. Het zal je niet ontgaan zijn, we leven in een rare wereld. Aanslagen zijn meer regel dan uitzondering. En dan denk ik aan de uitspraak: Satan gaat rond als een briesende leeuw. En of het nou de eindtijd is of niet, dat is niet aan mij. Maar ik wil er vanmorgen wel voor bidden. Bid je mee? Hemelse Vader, wij komen vandaag tot u met een zwaar hart. Wij zien het geweld, de angst en het verdriet dat aanslagen veroorzaken. Wij bidden voor allen die slachtoffer zijn geworden. Voor de nabestaanden, de gewonden en iedereen die in onzekerheid en angst leeft. Heer, wij vragen u om uw vrede te schenken aan een wereld die zo vaak wordt verscheurd door haat en extremisme. Troost hen die rouwen. Genees wie gewond zijn en geef kracht aan allen die hulp verlenen. Wij bidden ook om bescherming voor onze landen, onze steden en onze gezinnen. Geef wijsheid aan leiders, politie en hulpdiensten om het kwaad tegen te gaan met rechtvaardigheid, moed en wijsheid. Heer Jezus, verander de harten van mensen die zich laten meeslepen door haat, geweld en extremisme. Breng hen tot inzicht, waarheid en bekering. Laat uw licht schijnen waar duisternis heerst. En verbreek de macht van het geweld. Help onszelf om niet toe te geven aan angst en haat, maar vast te houden aan waarheid, gerechtigheid en liefde. Geef ons onderscheidingsvermogen om mensen niet te beoordelen op hun afkomst of geloof, maar om het kwaad te herkennen en tegelijkertijd de waarheid van ieder mens te blijven zien. Wij zien uit naar de dag waarop uw koninkrijk volledig zichtbaar zal zijn, waar vrede zal heersen en geweld niet meer zal bestaan. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. Still.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Matt Redman met Life and Breath. Het is een aanbiddingslied dat God prijst als de bron van al het leven. De titel verwijst naar het idee dat elk moment van ons bestaan en elke ademhaling een gave is van God. En het lied roept op om hem niet alleen met woorden, maar ook met heel ons leven te eren. En daarvoor hoorde je nog Ray van Drongelen, Kees Kraaienoord en Amanda Lok met Toon ons uw glorie. En we hadden inderdaad ook nog Reni Krijgsman met de Opwekkingband, lied 717 uit de opwekkingsbundel Stil mijn ziel, wees stil. En hierbij eindigt ons samen zijn op het Kerkplein. We maken plaats voor het nieuws van 10 uur. En daarna hoor je de kerkdienst. Ik meld mij morgenmiddag weer vanaf 2 uur bij het programma Backstage. Of anders volgende week zondag bij een nieuwe aflevering van het Kerkplein. En ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
1: Kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Van harte welkom in de kerkdienst bij Grootnieuws Radio. Deze zomer luisteren we opnieuw naar een prekenserie van dominee Wietse van der Hoek. 7 weken lang neemt hij ons mee naar de brieven aan de gemeente die we vinden in Openbaring. Openbaring 2 en 3. Vandaag het tweede deel, de brief aan de gemeente in Smyrna. En die vinden we in Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Maar voordat we daaraan beginnen, hebben we de goede gewoonte om een aantal prachtige aanbiddingsliederen te draaien. Zometeen hoor je Eline, Ademproject en de opwekking bent. Maar eerst, Wietse, is het ook een goede gewoonte om stil te worden. Omdat we willen uitspreken dat we alle dagelijkse dingen even los willen laten. Ons hart helemaal om de Heere God kunnen richten.
5: Ja, laten we dat doen. Goedemorgen allemaal. Laten we de woorden ook lezen die in Openbaring 1 geschreven staan. Dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de trouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen.

0: Opwekking 680, Mijn Redder. En daarvoor Ademproject met Adem van het Leven. We lezen vandaag de brief aan de gemeente in Smyrna. En die vinden we in Openbaring 2, vers 8 tot en met 11.
1: De tweede brief aan de gemeente van Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. Verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

0: Maranatha, prachtig lied van Selah, prachtig lied vol verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek, naar aanleiding van het gedeelte dat we lazen uit Openbaring 2 vers 8 tot en met 11, de brief aan de gemeente te Smyrna.
1: Ja, vorige keer hebben we het gehad over de brief aan Efeze. Ik heb toen de vergelijking gemaakt met een wandeling door Amsterdam. En vandaag zou ik als het ware denkbeeldig u mee willen nemen naar een andere stad. En als we een Nederlandse stad zouden moeten vergelijken met het Smyrna van toen, dan zou dat wel Den Haag kunnen zijn. O, Smyrna, mooie stad achter de duinen. Een stad die aan de westkust van Turkije ligt. Het huidige Izmir. Een stad waar je zou kunnen zeggen met een kroontje erop. Koninklijk. Paleizen, grandeur, vlaggen, standbeelden, noem maar op. Het is het trotse Smyrna. Smyrna is een stad die in de geschiedenis meerdere malen is vernietigd. Door de Perzen, door allerlei andere volken, met de grond gelijk gemaakt. En iedere keer is ze weer opgebouwd. En daardoor zo trots als een pauw. En als je door Smyrna van toen zou wandelen, dan kom je van alles tegen. Meerdere tempels van Zeus en Cybele, de god van de handel. Smyrna was een van de mooiste steden in Azië. En in de oude wereld was haar bijnaam de kroon van Azië. Een andere bijnaam van deze stad is de trouwe. Dat trouwe was niet trouw aan God, maar vooral trouw aan het aanbidden en het volgen van de keizer van Rome. Een echte bondgenoot. En daar lag precies het probleem van de christelijke gemeente van Smyrna. Allereerst zien we dat er een gigantisch, volhardende Romeinse keizervereering was. Het stadsbestuur van Smyrna wilde koste wat kost Rome te vriend houden. En iedereen die daar tegenin ging, moest bestraft worden en kon het zelfs bekopen met de dood. Voor de gemeente in Smyrna, die niet boog voor de keizer van Rome, betekende dat een zware geloofsvervolging onder meerdere keizers van Rome. De aanbidding van de keizer was namelijk een verbindende factor in het Romeinse Rijk. En één keer per jaar werden in Smyrna alle onderdanen verplicht om wierook te offeren op een altaar voor de keizer. In een setting van 10 dagen. 10 dagen feest. Een soort heidens carnavalachtig iets waaraan christenen in die tijd weigerden deel te nemen. En daardoor werden ze beschouwd als misdadigers tegen de staat. Dit is waarschijnlijk ook waar hier in deze brief over gesproken wordt. Over de verdrukking van 10 dagen, die we in vers 10 ook lezen. En in de geschiedenis van de gemeente van Smyrna is lijden altijd een groot onderdeel geweest. Een bekende kerkvader is dan ook Polycarpus. Rond het jaar 100 werd hij bisschop van Smyrna. Hij weigerde de Romeinse goden te erkennen. Hij wilde Christus niet afzweren. En we weten een citaat van hem waarin hij zei: 86 jaar heb ik mijn Heer Jezus gediend. Hoe zou ik mijn koning en redder nu kunnen belasteren? Hij werd levend verbrand, omdat er geen verslindende leeuwen beschikbaar waren. Uiteindelijk betekent dat voor veel christenen een enorme achterstelling. Economisch, armoede, werkloos. Ze bleven trouw aan hun geloof, wat er ook voor betekende dat weinig werknemers deze mensen in dienst wilden hebben. Er was geen sociaal opvangnet. Het betekende lijden, armoede, eenzaamheid, vernedering. Smyrna wordt gekoppeld aan het lijden. Ik zei eerder al, het huidige Izmir was het Smyrna van toen. De grootste verdrukking en een van de grootste christenmoorden uit de geschiedenis vond ook in deze plaats. In 1922 vermoorden de Turken onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk in deze plaats 300.000 christenen in een paar weken tijd. De 10 dagen van verdrukking heeft altijd aan Smyrna gekleefd. Als de Heer Jezus spreekt, dan spreekt hij hier opnieuw aan het begin de woorden die we weer terug horen ook in Openbaring 1. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Het is een verwijzing naar de geschiedenis van de stad, die telkens weer is afgebroken en opgebouwd. En hier zegt de Heer van hemel en aarde, als daar overstijgend over de geschiedenis van Smyrne heen, ik ben de eerste en de laatste. Ja, ik ben ook afgebroken geweest. Ik ben dood geweest en levend geworden. En dan spreekt die Heer die zich vereenzelvigt, zijn eigen lijden koppelt aan het lijden van de gemeente van Smyrna. Ik weet, ik ken uw werken. Laten we dat ook heel letterlijk lezen. De Heer Jezus weet wat het is om te lijden. In zijn laatste dagen voor het kruis. Verdrukking, armoede. Maar dan zegt de Heer Jezus, u bent echt rijk. U bent rijk in dit alles. Want dit is precies wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dit is de enige brief waar geen tegenwoord klinkt. Deze gemeente heeft het volledige lijden, het kruisdragen op zich genomen. En de Heer Jezus zegt, u bent rijk. Zoals de stad dacht rijk en trots te zijn. En door ook onder andere de christenen te vernederen, zegt de Heer Jezus, u bent rijk. Rijk in Christus. Maar er was meer aan de hand. Het waren niet alleen de Romeinen die een probleem waren. Er staat ook een lastig zinnetje wat zeker ook uitleg vraagt. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Voordat u gelijk denkt dat hier de Heer een hekel heeft aan Joden en deze tekst zomaar gebruikt zou worden voor antisemitisme, dan heeft u het mis. Want je moet goed lezen wat er staat. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Hiermee zegt niet Jezus, alle Joden zijn een synagoge van de Satan. Nee, dit zijn Joden die twee heren dienen. Joden werden gekend als monotheïstische godsdiensten. Het Shema Israël, Heer, er is één, hoor Israël, de Heer is één. Er is maar één God. Maar deze Joden waren huichelaars in Smyrna. Het waren Joden die van twee walletjes wilden eten. Aan de ene kant hun eigen synagoge houden met de gebruiken en tegelijkertijd het stadsbestuur en de Romeinen tevreden houden. Er was een soort compromis gesloten. Twee heren werden er gediend, God en de keizer. En de welgestelde Joden waren bereid om wel een buigingje te maken voor het beeld van de keizer. Als zij zo met rust gelaten zouden worden, als zo hun hebben dingetjes niet in gevaar zouden komen, waren ze wel bereid om te buigen. En zo stelden ze hun maatschappelijke en economische posities veilig en konden ze delen in de algemene welvaart. Zien we hier iets niet wat een groot gevaar is voor de gemeente van vandaag? Is dit niet soms de strijd die we zelf ervaren in ons leven? Van twee walletjes willen eten? Populair gevonden willen worden door de wereld? En tegelijkertijd, de keuze die we moeten maken in geloof gaan juist tegen de wereld in. En juist de gemeente van Smyrna wordt hierom geprezen dat zij volharden. Dat ze volharden. En tegelijkertijd was het zwaar. Het was niet leuk. De Joden in die tijd vonden het ook lastig dat de christelijke gemeente er was. Want die christenen waren veel christenen van Joodse komaf. En die christenen die konden wel eens een bedreiging worden voor die Joodse gemeenschap. Daarom lasten de Joden de gemeente van Smyrna met nepnieuws, met fake nieuws. Christenen zouden een andere koning boven de keizer van Rome hebben. Christenen zouden een staatsgreep willen plegen, want ze hadden het over het koninkrijk van God. Christenen zouden kannibalen zijn door het drinken van bloed, verwijzend naar het avondmaal. En zo zien we ook dat hier gesproken wordt over de lastering. De Joden zagen, die Joden die dat niet zijn werkelijk, hè, maar zij die twee heren dienden, zagen in de christenen een bedreiging. En zo waren het ook de Joden die de gemeente hier belasterden. En dat is wat Jezus hier ook benoemt. Maar dan zien we de medelijden van de Heer, letterlijk medelijden. Niet een, ach, wat vervelend voor je gevoel. En ook niet, nou ja, als je geen zin hebt, doe je maar wat anders. Maar juist de opening van deze brief, ik ben dood geweest en weer levend geworden, is ook een verwijzing naar de belofte die in het eind van de Openbaring wordt gedaan. En hier in vers 11 te horen is, wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dat betekent dat er wel een eerste dood is. Het betekent wel dat lijden letterlijk je leven zou kunnen kosten. En daartoe was deze gemeente bereid. Het mocht ze wat kosten. En de Heer Jezus komt hier ook tot een advies nadat hij betrokken is geweest. Ik ken het, ik weet het, ik heb het zelf meegemaakt. En dan komt vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Dit verwijst nu uiteraard ook naar wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd toen hij op aarde liep. Dat als wij hem zouden volgen, dat ons geen lijden bespaard gebleven zou worden. Dat we het kruis moeten opnemen. Dat het niet een geweldig, succesvol en welvaart leven te wachten zijn. Nee, Jezus heeft zijn weg getoond en toont hier in vers 10 ook onze weg. Uiteindelijk zegt Jezus ook hoe het er letterlijk uit zal zien. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Er staat niet, wees niet bang voor uw lijden, want het gebeurt niet. Nee, het gebeurt wel degelijk. En u wordt zelfs in de gevangenis geworpen. Maar de Heer zegt erbij, opdat u verzocht wordt. Verzocht wordt is ook een geloofsbeproeving. Maar uiteindelijk blijkt iedere keer weer ook een geloofsverheerlijking. God aan het werk zien. God verheerlijkt worden. Het was makkelijk om misschien een klein buigentje te maken voor de keizer in ruil voor werk. Het was misschien makkelijk een klein offertje in de afgodentempel in ruil voor rust. Een klein offer, niet praten over de Heer Jezus in ruil voor vrienden. Het zijn die keuzes misschien van vandaag, waarin wij misschien ook wel te makkelijk zijn. Waar we ons luie, makkelijke, welvarende leven eigenlijk misschien meer lief hebben dan de gevolgen dragen voor het kiezen van de Heer Jezus. Smyrna maakte deze keuze. En de oproep aan de gemeente is, wie oor heeft, laat hij horen. En de geest zegt hier, Jezus volgen is lijden. En de vraag van vandaag is ook, waarom zou je deze woorden vandaag serieus nemen? Nou, omdat Jezus het zegt. Diezelfde Smyrna ervaring gehad heeft. Wij krijgen geen zorgeloos leven. Jezus belooft geen behouden lichaam, maar een behouden ziel. Die, wanneer het lichaam de eerste dood sterft, een tweede dood bij het oordeel niet hoeft te vrezen. Dat is de kroon van het leven. Dat is wat de gemeente krijgt. Zoals Matthäus 10, vers 28 zegt, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel lichaam als ziel te gronde kan richten in de hel. En zo spreekt Jezus ook woorden tot ons. Zo komt deze brief ook vandaag bij de kerk terecht in Nederland. En ik denk een ernstige boodschap. Want hoe zou het komen dat veel christenen van vandaag zich niet herkennen in de boodschap van de Heer Jezus aan Smyrna? Zou het zo kunnen komen omdat wij een zodanig leven leiden als misschien ook wel de Joden van toen? Twee heren dienen? Is het dan niet de synagoge van Satan, maar zijn we niet soms kerk van Satan? Ik zeg het misschien heel hard, maar zijn wij niet vaak chameleongelovigen geworden om het lijden maar te hoeven vermijden? Maar hebben wij door dat wat hier staat en de Heer tegen de gemeente zegt, dat wie radicaal de Heer Jezus wil volgen, ook radicaal de consequenties heeft te dragen? En durven wij nog op te komen voor die dingen die de Heer Jezus van ons vraagt? En als we bij de grote thema's van vandaag kijken, komen wij nog op voor een scheppingsorde? Waar het huwelijk tussen man en vrouw er mag zijn. Waar een foetus wordt gezien als schepsel van de Heere. Et cetera, et cetera. In deze zogenaamd vrije samenleving kunnen christenen bijna als staatsgevaarlijk gezien worden. En afgeschilderd worden als discriminerende, haatdragende wezens. Die liefdeloos en wettisch door het leven trekken. Wat doet het met ons? Wat doet het met kerken? Wat doen wij in die keuzes? Buigen we? Maken we een knievalletje? Dienen we twee heren? Hier is heel duidelijk wat de Heer ons opdraagt. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Wie overwint zal geen schade gebracht worden door de tweede dood. Wij als christenen kennen de verzoeking. Wij weten deze strijd. Smyrna is ook vandaag, net als Efeze vandaag kan zijn. Zoals alle brieven van Openbaring vandaag kunnen zijn en gelezen moeten worden in alle gemeenten. Maar als wij verzocht worden, laten we dan niet boos worden op God. Laten we dan niet de strijd aanbinden met de Here. Maar laat het over ons heen komen als iets wat de Here gezegd heeft. Dit hoort erbij. Dit is Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Maar hou ons vast aan vers 8. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en levend geworden. Dat is onze belofte. En de kerk van vandaag, ook in Nederland, heeft nog veel te leren. Laten wij vasthouden en maar buigen voor de ene God van hemel en aarde, waarvoor wij ons hoofd dienen te buigen. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. In zijn Zoon zichtbaar geworden, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat is onze opdracht. Geen gemakkelijke, een spannende, een heftige. Maar de uitkomst is een heerlijke kroon die Hij ons zal geven. Wees trouw tot in de dood, zegt vers 10. En ik zal u de kroon van het leven geven.

0: Kom tot de vader, Sharon Kipps. Wietse, was weer een uitdagende preek vanochtend. Ook al een pittige tekst natuurlijk, de brief aan de gemeente te Smyrna. Ik was wel benieuwd naar aanleiding van wat je vertelde. Heb je de indruk dat het onder druk staat? Dat het soms de vraag is of je alles nog kan zeggen vanaf de kansel?
1: We zien om ons heen in het buitenland meerdere rechtszaken hebben plaatsgevonden. De zaak Olaf Latzel in Duitsland, maar ook in Canada en Engeland, waar inmiddels ook voorgangers voor het gerecht komen die om de inhoud van een prediking. Het is inmiddels zover al, ook in Europa.
0: En dat is dan gerechtelijke vervolging. Je kunt natuurlijk ook al in het klein merken door reacties die je krijgt, misschien tegengas vanuit toehoorders, merk je dat?
1: Ja, je kan natuurlijk merken, zeker omdat wij na corona en door corona natuurlijk veel kerken live zijn gegaan, of via de stream. Dat betekent ook dat iedereen kan luisteren, iedereen kan meekijken. Dat doet mij zelf ook vaak wel beseffen dat ook iedereen daarin selectief kan zijn. Ik heb al een paar keer gezien, ook op de televisie, dat citaten van preken worden gebruikt om aan te tonen dat christenen rare gedachten hebben, rare ideeën hebben. Vaak als je dan heel de preek luistert en de dingen in zijn context luistert, dan is het wel anders. Maar dat is pas achteraf uitleggen. En ik denk dat in dit stukje we soms ook voorzichtig zijn. Soms ook moeten zijn. Laten we ook eerlijk zijn. Hè? Werp geen paarden voor de zwijnen. Maar ik merk wel dat het spannend is. En dat je niet alle thema's zomaar de eter inslingert. En dat is een lastige keus. Want de ene kant zou het moeten. En de andere kant denk ik, weet ook de consequenties. En moet je het opzoeken? Ik vind het ook wel een spannende, die balans.
0: Ja, dat is ook iets wat we natuurlijk allemaal zelf in ons leven die keuze moeten maken. Ook in de dienen van die twee heren. Zie je dat terug? Dat wij ook vaak misschien wel de sociaal wenselijke dingen willen laten zien, omdat we niet dat buitenbeentje willen worden?
1: Ja, ik zie dat wel terug in natuurlijk ook het. Laten we heel soms merken, ik merk het ook wel in de vorm van erediensten. Hè. We willen heel graag erbij horen. We willen leuk gevonden door de wereld. Ik merk ook dat soms in muziekkeuzes en vormen van samenkomsten. Dat ik wel eens me afvraag: is er nog een verschil tussen het café op de zaterdagavond en de kerk op zondagmorgen? Hè, met alle professionaliteit erbij, vind ik dat soms een zorgelijke ontwikkeling. En is dat nou werkelijk omdat de Heer dat van ons vraagt? Of is het omdat we misschien ook wel plezierig en leuk gevonden willen worden door de wereld? En dat is een lastige, want ik weet dat een aantal mensen dat niet leuk vinden als je dat zegt. Maar het is wel de eerlijke vraag die we ons moeten afvragen. Van waar draait het ten diepste om? En ook een eredienst, is dat niet toch altijd nog steeds een eredienst aan onze God? En niet een eredienst aan de mens? En daar betrap ik mezelf ook wel eens op, dat je wel eens denkt, we moeten het leuk hebben. En ik verbaas me ook wel, en ik doe er zelf net zo goed aan mee, hoor. Dat na de dienst mensen zeggen, het was een leuke dienst.
0: Oh ja.
1: Ja, heerlijk zo'n uitspraak. Ja. En ik weet dat mensen bedoelen, en ze bedoelen het goed en lief. Maar ja, soms moet ook een dienst dat je beeft tot in de fundamenten van je ziel, is ook een goede dienst. Ja. Dat je geraakt bent en ondersteboven bent. En dat je bedenkt, bekeer je, want ik moet mijn leven om. Dat zijn de beste diensten misschien wel.
0: Ja, leuk moet niet de standaard worden, nee.
1: Nee, en leuk mag natuurlijk ook fijn zijn. Het mag fijn zijn om bemoedigd te zijn of vertroost te worden. Dus ik weet dat mensen het ook vaak wel anders bedoelen. Maar het is natuurlijk best wel interessant dat we vaak kijken, het was een leuke dienst. En dat is ook de discussie die ik vaak ook met mijn eigen kinderen heb. Hè, over de kerkgang. En wanneer gaan we naar de kerk? Hè? En was het leuk?
0: Ik merk het als ik mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan meenemen. Ja. Dat ik dan met hele andere ogen naar zo'n dienst zit te kijken. En dat ik dan me echt in moet houden om niet te verontschuldigen. Van dit is misschien wat minder gelikt dan wat je gewend bent. Of dit is zus of dit is zo. Maar die neiging zit er dan best wel snel in eigenlijk.
1: Ja, en dat zegt ook iets over ons natuurlijk. Wat willen wij presenteren? Hè? Durven wij een kwetsbare kerk te laten zien die kwetsbaar is en die, die nederig is en die, net als de wereld zelf en ieder mens, laat zien dat wij niet volmaakt zijn, met volmaakte nog moet komen. Durven wij dat te laten zien? Weet je, als we alleen al kijken naar, als we het hebben over presentatie, de presentatie van de Heer Jezus, toen hij rondtrok over deze wereld, hij kwam in een hele karavaan. Het waren geen grote podia. Hij zocht de achtergebieden op. In zijn voorkomen was de kracht van het woord. Wat later ook in de brieven ook nog gaat voorkomen. Hè? Het zwaard van zijn geest, het zwaard van het woord. Dat toonde aan wat goed en kwaad als wat licht en donker is. De Heer zelf. Ook hier weer. Hij is het. Die het doet. En ja, de gevoeligheid voor uiterlijk vertoon is soms ook wel het mooie jasje waarmee we onze welvaart willen bedekken. Want we willen het goed hebben, we willen het fijn hebben, we willen het leuk hebben. Aantrekkelijke liedjes die wij leuk vinden. Het gaat toch om een eredienst. De Heer moet ermee gediend zijn. Het moet een reukerk zijn voor zijn aangezicht. Als jij de kerk uitkomt en je hebt het idee dat het allemaal voor jou was, dan is de vraag die je moet stellen, was het ook voor de Heer?
0: Ja.
1: En dat vinden wij soms lastig, want dus er kan wel eens jouw liedje niet zijn, jouw preek niet zijn, noem maar op. Maar het is ook niet voor jou.
0: Nee, waar draait het ten diepste om? En dan zie je natuurlijk bij Smyrna, een gemeente die vervolgd wordt, dat ze alleen maar lof krijgen. Hè? De enige gemeente in de 7 brieven die we behandelen, die alleen maar positieve dingen te krijgen, bemoediging krijgen. Dat heeft dan toch zeker alles te maken met die vervolging.
1: Tuurlijk. Ja, juist ook dat stukje. Omdat zij deden wat de Heer van hen vroeg. En de verleiding is groot. Laten we eerlijk zijn, daar moeten we ook niet makkelijk over denken. Dit zijn ontzettend zware offers die gebracht zijn. He? Niet hebben van werk betekende geen inkomsten. Je kinderen die niet geaccepteerd, jij die niet geaccepteerd. Je wordt als voetveeg gebruikt. De consequenties in Smyrna waren enorm. He? Want dat was niet van leef je leventje maar. En ach, dit is jouw geloof achter jouw voordeur. Dit had gigantische gevolgen voor de gezinnen en de gemeente zelf. De armoede, de beschimpingen, noem maar op. Dit moet verschrikkelijk geweest zijn. Menselijkwijs gezien. En vandaar ook de liefdevolle, vertroostende woorden ook van de Heer Jezus, die ook geen doekjes eromheen bindt. Ja, je gaat het bekopen met de dood. Ja,
0: ja.
1: Het kan gebeuren. Absoluut. In de volgende brief, die we de volgende keer gaan behandelen in Pergamos, zien we hetzelfde gebeuren over een Antipas, die ook vermoord wordt. Het staat erbij.
0: Ja, ja. Geen eenvoudige dingen.
1: Laten we eerlijk zijn, vandaag de dag Noord-Korea, Iran, landen waar de volgende kerk luistert naar de verhalen van Open Doors. En je ontdekt hetzelfde. Dit patroon Smyrna herhaalt zich wel degelijk. Het is niet dat Smyrna niet meer te vinden is. Wel degelijk is zij te vinden. Ook in deze wereld. En die plekken waar de liefde van de Heer is zo diep is doorgedrongen, dat ze geen andere kant meer op kunnen.
0: Ja. Nou, en de vraag die ik ook wil meenemen naar vanochtend is, als wij nu zelf niet die concessies doen die we misschien heel onbewust doen en die we allemaal wel kunnen verantwoorden voor onszelf, wat zouden we dan hier in ons land aan vervolging ook al meemaken?
1: Een christen die niet vervolgd wordt, moet eigenlijk de vraag stellen waarom niet. Dat is een hele pijnlijke vraag. En ook de kerk van Nederland moet zich afvragen, waarom worden wij niet vervolgd? Heel, eens even omdenken. Dus dit de boel even andersom draaien. Je mag dankbaar zijn dat we de vrijheid. Daar dank ik de Heer ook voor. Ja. Alle vrijheden die wij hebben. Maar het is ook de vraag, zwijgen we niet te veel? Of gaan we dan toch maar mee? Want toch wel bang en spannend. Ja. En wat als ze tegen ons keren? En wat als we niet meer mogen?
0: Zullen we bidden voor de vervolgde kerk, maar ook zeker voor onszelf, dat we misschien de keuzes durven te gaan maken waardoor we wat meer vervolging tegenkomen?
1: Ja, absoluut. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Uw woord wat goed is. Uw woord ook wat tot ons kan komen als een tweesnijdend zwaard. Wat licht en duister, goed en kwaad onderscheidt, maar ook onze eigen ziel doorklieft en laat zien wat daar is. Vader, dat kan soms ernstig pijnlijk zijn. Als we eerlijk u moeten belijden en bekennen dat we geneigd zijn tot zelfzucht en eigen trots. Heer, zoals de plaats Smyrna trots was, wat ze had bereikt, wat ze zelf had opgebouwd. Maar u laat iets anders zien. U laat zien, Heere, uw weg. De weg van lijden door de aanvaarding van het kruis. Heere, u heeft deze weg bewandeld in overgave tot eer van uw Vader. Vader, en het is ook de opdracht voor ons als gemeente om u te volgen in alles wat u ook ons opdraagt. Heer, om één Heere te dienen, één geloof te hebben. Vader, en het is zo makkelijk, Heer, en zo verleidelijk om leuk gevonden te willen worden door de wereld en daardoor ook een populaire en makkelijke kerk te worden. Heer, die vrolijk in zijn eigen paden kan wandelen. Maar Vader, het getuigenis van Jezus Christus is het getuigenis van dood en leven, over gered worden en verloren gaan. Vader, wilt ons helpen ons getuigenis overeind te houden. Leer ons volharding in onze ziel te planten, Heer, zodat we ook met volharding gaan wandelen. Zodat we ook met volharding zullen getuigen wat van u is, wat uw wegen zijn. Help de kerk erbij, help ons persoonlijk erbij. En Vader, vergeef ons dat we het ook soms heel moeilijk vinden. Vergeef ons, Heer, als we soms ook te makkelijk zijn. Maar deze brieven mogen ons helpen om ons te bezinnen wat we aan het doen zijn. Wie werkelijk onze Heer en Heiland is. Vader, dank u wel dat u beloont wie die weg wandelen. Niet met een comfortabel leven, maar met een eeuwig leven bij u. Geprezen bent u, want u bent de kroon en u zult ons de kroon geven. In Jezus' naam. Amen.

Dit is niet ons thuis. Goed om dat te beseffen. Christian Verwoerd die raakte dit prachtige lied. Ik hoop dat er iets bij zat vanochtend in de dienst. De dienst waar we ook echt wel stevige onderwerpen hebben aangeraakt. Ik hoop dat er dingen bij zaten waar je op door kunt kouwen. Waar je voor jezelf weer mee bezig kan. Misschien onderzoek naar kan doen. Of met anderen over in gesprek kan gaan. Weet dat je dat niet alleen hoeft te doen. Dat we het niet alleen dragen. Dat we verbonden zijn met de Heer die deze brieven schreef. Die zo liefdevol ons bekijkt, maar die ons ook aanspoort om in zijn voetsporen te gaan. Wees zo gezegend in de naam van de Heer Jezus, om zelf ook weer tot zegen te zijn voor de mensen die op jouw pad komen.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. FIFA-baas Infantino was van plan om met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar dat plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debakel gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn twee mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op heterdaad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles.
3: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument twee keer beklad. Eerst door een man het hoofddorp en daarna door een pol die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikte op een salaris van 30 miljoen euro per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. Politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
3: ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Je hebt wel vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A7 richting Hoorn, tussen Brezeldijk en Den Oever, is de weg dicht. Dat komt door een paard op de weg. Bij de oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurt er 10 minuten langer over. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken heb je 5 minuten extra reistijd.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden. En steeds waren twee woningen het doelwit. Hoewel er bij één woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog file op de A7, Heerenveen-Hoorn. Nog 10 minuutjes vertraging bij Den Oever. Ook 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk over 2 kilometer tot aan de grens. Nasleep van een ongeluk op de A16 Breda, Belgische grens. Nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. En een klein kwartiertje oponthoud door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het nationaal hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het Zuidoosten. De komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het hitteplan is een pakket adviezen onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat 2 mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grensweercontroles 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het de eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral oudere en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als 2e in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. Het weer van Weer Online. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Zo'n beetje overal wordt het tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan files door grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het daar langzaam.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Athene is een ongeluk gebeurd met twee blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A7 Heerenveen richting Hoorn heb je tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier op onthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier extra reistijd.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van twee blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval 1 inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van 1 van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen 2 waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Grenscontroles veroorzaken nog file op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Geniet van de zomer.
2: Met het christelijke radiostation.
1: Grootnieuwsradio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het ongeluk met twee blushelikopters bij Athene zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelderdoom op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Oud-Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de crash van twee blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die er niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt een van de mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Geloof.

0: Gezang 483, Gij die alle sterren houdt. Het werd gezongen door het christelijk mannenkoor Scheveningen, destijds onder leiding van Jimco Zijlstra.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio op deze zondagavond. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 850. Vanavond een gesprek met Hans van Blijdenveen. Hij is dirigent van het Christelijk Krimpens Mannenkoor, ons Blijde Klanken Koor van de Week. Ook spreek ik met harpiste Maria Knops over een lied dat zij speelt samen met haar echtgenoot Lennart Knops en fluitiste Marta van Gent. Verder laat je muzikaal verrassen. We hebben bijvoorbeeld muziek uit 1971 van het Groot Interkerkelijk Jongeren Evangelisatiekoor uit Rotterdam. Nou, dat wordt een mooi lied. Dat kan ik je vast beloven. We gaan nu luisteren naar het Christelijk Gemengd Koor. Cantate Deo uit Amersfoort, psalm 21.

Siciliano instrumentaal. Wij hoorden panfluitiste Noortje van Middelkoop en organist Martin Mans. Voordat ik zo dadelijk in gesprek ga met Hans van Blijdeveen, dirigent van het christelijke Krimpens Mannenkoor, eerst muziek van het groot interkerkelijk jongeren evangelisatiekoor uit Rotterdam. Het is een hele mond vol, ook wel afgekort als groot IJE-koor uit Rotterdam. En ik was eigenlijk min of meer niet per se naar hun op zoek om even een kromme zin te maken. Maar recent had ik in mijn andere programma Backstage een gesprek met Rokus Maasland van The Bowery. En hij had het over het lied Wij Blijven Geloven. Hij was onder de indruk geraakt van een nieuwe versie die gemaakt was door mensenkinderen. En hij had hun gevraagd, mogen wij eens een Engelse versie daarvan maken? Dat werd Radiant Light. Nou, dat is dan de actualiteit. En ik dacht, wie is eigenlijk het origineel? Van wie is het origineel? Wie heeft dat gemaakt? En toen kwam ik op deze plaat uit 1971... die recent op Spotify is gezet. En ik dacht, ik pak hem erbij. Groot interkerkelijk jongeren evangelisatiekoor uit Rotterdam onder leiding van Frits Heuvelink. Ik denk dat zij het origineel hadden. Wij blijven geloven.

0: Wij gaan vandaag luisteren in deze zomerperiode naar het lied Is uw paspoort getekend? Ik vond dat heel toepasselijk bij het gesprek van vandaag. En zeker in de zomer waar we nu in zitten. Dat gesprek voer ik met Hans van Blijdeveen, dirigent van het Christelijk Krimpens Mannenkoor, ons beleide klankenkoor van de week. Hans, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, is uw paspoort getekend? Mooie zomer?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Zeker. Heerlijk. Ja, ja, en een mooie opname van het lied, Johannes de Heerlied natuurlijk. Het Christelijk Krimpens Mannenkoor als koor van de week. Het is hun tweede keer dat we dat doen. Is het nog steeds een leuke club?
1: Het is nog steeds een leuke club, zeker. Qua aantal zijn ze wel iets geslonken. Mm. Maar ik ga er iedere week met veel plezier naartoe.
0: Ja, en dat er minder zijn, is dat vanwege gezondheid en leeftijd? Of ja. Mensen die het niet meer leuk vonden?
1: Nee, we hebben na de coronaperiode zijn er heel veel mensen afgevallen. Zoals bij ieder ander koor is het best wel heel moeilijk om nieuw aanwas te krijgen. En zeker jonge aanwas. Mensen vallen uit omdat ze oud worden of ziek worden. Dus ja, dat is eigenlijk de reden vooral.
0: Zijn daar ook regels voor binnen het koor? Dat als je, ik wil helemaal daar niet ingewikkeld over doen, maar sommige mensen die naarmate ze ouder worden ook hun stem niet er beter van wordt. Kijk je daar als dirigent ook naar van joh, misschien is het tijd om te gaan, of zeg je nou ja, nee, we zijn ook gewoon een gezellige club met elkaar?
1: Wij zijn zeker ook een gezellige club met elkaar. Ik denk dat het goed zou zijn om op ieder koor van dat soort regels te hebben. Mm-hmm. Wil je de kwaliteit van je koor bewaken? Maar bij het koor van Krimpen hebben we die regels niet.
0: Nee. Nou, ben je zelf ook in de 60? Ik zeg niet dat je oud bent, helemaal niet. Maar hoe hou je je eigen stem in vorm?
1: Veel zingen.
0: Ja, is dat de clue of zijn er ook nog extra mogelijkheden?
1: Nou ja, je kan, veel zingen. Je kan je stem oefenen. Hè? Mm-hmm. Door oefeningen te doen, hou je je stem intact. Maar als je iedere dag zingt, dan kom je ook al een heel eind.
0: Ja.
1: Maar dat is wel belangrijk.
0: Ja. Doe je dat zelf, elke dag?
1: In bad.
0: Mm. Ja. En je gaat elke dag in bad?
1: Ik ga iedere dag in bad, ja. Ja. Nee, maar ik heb 3 koren. En daar zing ik heel veel mee.
0: Okay.
1: Dus elke dag, nee, denk ik niet. Nee. Maar wel veel.
0: Ja, en dat is ook de aanmoediging die je dus de zangers geven. Jongens,
1: zeker.
0: Als je naar huis gaat, moeten ze ook thuis oefenen? Of is het vooral doe oefeningen thuis?
1: Ik vraag dat heel veel aan de koren. Van willen jullie alsjeblieft thuis oefenen? En ik weet dat er zijn die dat ook trouw doen. Mm. Ik weet ook dat er zijn die dat niet doen.
0: Nee.
1: En dat is jammer.
0: Mm.
1: Maar ik begrijp het ook.
0: Ja. Ja, want wat is het voordeel daarvan als ze thuis veel oefenen? Is oefenen voor jullie of gezamenlijk repeteren dan makkelijker?
1: Het zorgt ervoor dat je repetitietijd sneller gaat. He, het instuderen van een lied wordt tijdens de repetitie vergemakkelijkd als je merkt dat de koorleden thuis oefenen. Ik maak ook best wel voor de koren veel studie-mp3's... Die dan naar ze toegestuurd wordt of op de site.

0: goed is, ook voor je stem, om een periode van rust te hebben. Hè, dat je gewoon even niet zingt. Mm-hmm. Maar het is ook goed om af en toe te proberen dat op peil te houden. Je merkt wel na een periode van 8 weken niet repeteren en niet zingen, dat het weer even tijd nodig heeft om op peil te komen. Ja. En dat is ook prima, dat geeft ook niet.
1: En hoe doe je dat zelf in de zomer? Of zing je dan door de week heen? Ik bedoel, normaal zing je dan 3 keer in de week, nu even niet. Nee. Probeer je dat voor jezelf wel intact te houden?
0: Nee.
1: Nee, dus jij moet in september ook echt weer even opwarmen. Ja, is september ook gelijk weer de maand dat jullie op dag 1 de kerstmap er weer bij pakken? Of?
0: Zeker, zeker. Alle koren, en ik ga nu even uit voor van het Krimpens Mannenkoor, willen met de kerst zingen. Dus het meest ideale is als je voor de zomerstop al bepaalde liederen kan instuderen. Maar zeker vanaf september is dat gelijk de kerstmap open en repeteren.
1: Ja, is dat, ik wil daar niet negatief over doen, maar dat is natuurlijk een bepaald ritme zoals dat in Korenland werkt. Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens denkt, joh, zullen we gewoon eens even een jaartje niet?
0: Ik heb dat zelf wel. En probeer altijd wel een keuze te maken van we gaan een najaarsconcert doen. Dus ja, we gaan wel zingen met de kerst, maar dat doen we dan met een wat minder groots optreden. Mm-hmm. Dat kan ook een optreden in een verzorgingstehuis zijn. Dan ligt de aandacht vooral op dat najaarsconcert.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zijn dat je de keuze maakt, nee, we gaan in het najaar wel wat doen, maar we richten onze focus vooral op het kerstconcert.
1: Ik herinner me dat alle koren waar je dirigent was vorig najaar allemaal jubileumconcerten hadden.
0: Klopt,
1: dus allemaal in het najaar de focus hadden.
0: Ja.
1: Betekent dat je nu 3 keer volle bak op kerst gaat?
0: Dat betekent dat we niet 3 keer volle bak op kerst gaan.
1: Nee.
0: Nee.
1: Oké, want bij Deocotheme is het natuurlijk vrij logisch dat die vol in de kerst zitten.
0: Ja.
1: Die zit in februari natuurlijk ook al in kerst.
0: Ja.
1: Is altijd in kerst.
0: Ja,
1: maar goed, dat is een ander koor. En bij Krimpen, ook weer vol in de kerstmodus?
0: Zeker. We gaan straks, als we weer beginnen, gaan we direct met de kerst verder.
1: Mm-hmm.
0: We hebben 2 optredens staan. Dus daar moet hard voor geoefend worden.
1: Ja. Nou, en dat moet gewoon lekker ook gebeuren. Maar nu is het nog lekker volop zomer. Dus dat is ook wel lekker.
0: Heerlijk.
1: Ja. Heerlijk. Dus laten we daar met elkaar van genieten. Komende week gaan we ook lekker genieten van het Christelijk Krimpens Mannenkoor. Want dat is ons Blijde Klanken koor van de week. En zoals gezegd, we gaan luisteren naar het toepasselijk lied Is uw paspoort getekend. Hans van Blijdeveen, dankjewel.
0: Dankjewel.

Misschien denk je, wat een zomerse melodie is dit. Nou, dat zit ook al in de titel. Het heet Indian Summer. Het is een samenwerking van trompetisten Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud. Begeleiding ook van Jan-Peter Theo en Marien Stouten. Het lied daarvoor heet Is uw paspoort getekend? Staat natuurlijk in de Johannes Heerbundel als lied 890. Ook wel bekend als Ieder uur, iedere stap. Over een aantal minuten opnieuw blazers, dan in het lied Als de Heiland zal verschijnen. Van het christelijk mannenkoor Jeduthun, onder leiding van Arie Kortleven, die binnenkort dus het stokje overdraagt aan een nieuwe dirigent. Minne Veldman zal dan naar Amersfoort gaan. Wij gaan nu eerst naar Urk, naar het Urker gemengd koor Immanuel. En wij luisteren naar een mooie uitvoering van Machtig God, Sterke Rots.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Als de heiland zal verschijnen. Johannes de Heer, lied 15, gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.
1: De muziekstandaard.
0: Deze zomerperiode pakken we er een zomers album bij. Het is een instrumentaal album van Maria Knops, Marten van Gent en Lennart Knops. En ook nog een percussionist daaraan toegevoegd. Het is het Amici Summer album. Maria, hele goede avond. Ja, leuk om hier eens even over te spreken. Amici, als ik me goed herinner van een eerder gesprek, is een buitenlands woord voor vriendschap.
2: Ja,
0: want dat is wat jullie eigenlijk willen vieren op dit op. Ja. En je hebt deze serie toch?
2: Ja, ik ben al denk ik, even kijken hoor. Dat is misschien al 20 jaar denk ik bevriend met Marta, die fluit speelt.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik vond het wel een leuke, bijvoorbeeld net wel een leuke titel, zeg maar.
0: Ja.
2: Om Amici.
0: Ja, want uiteindelijk hebben jullie nu 3 albums gemaakt. Afgelopen jaar kwam daar dan de Summer Edition bij.
2: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook een hele leuke. Leuk album is om in de voorbereiding mee bezig te zijn. Zomerse muziek uitzoeken voor, ja. Voor een vriendschappelijke samenwerking.
2: Ja, dat is ook zo. Je probeert een beetje frisse muziek te zoeken.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk ook wel dat het een gevarieerd album is geworden. Met verschillende, ook weer stukken van Loveland. Dat is een beetje onze favoriet is geworden. Ja, en inderdaad, de voorbereiding. Hè? Doe je er nog een instrument bij? Of we hebben nu gekozen voor percussie. En ja, dat maakt het ook wel weer iets losser, zeg maar.
0: Ja, is het echt, niet om Lennart tekort te doen, maar is het een beetje jou en Marta's samenwerking? Of?
2: Ja, een beetje denk ik wel.
0: Lennart is eigenlijk meer voor de begeleiding.
2: Lennart is de begeleiding, ja. Die hebben we wel nodig, hoor.
0: Ja, want ja, dat is natuurlijk ook terecht. Maar ik was even benieuwd, hoe werkt dat dan? Want kijk, als je zegt, we zijn al heel lang vrienden. Nou, dan heb je natuurlijk dat vriendschapaspect. Maar heb je nou ook een speciale Amici-app bijvoorbeeld? Dat je zegt, hey, als je een muzikaal idee hebt, dan app je dat naar die app. En dan gaan we daar eens even lekker over muziek praten. En dan in onze andere app doen wij gewoon de rest van het leven.
2: Nou, we hebben geen app, maar we hebben wel een Dropbox, zeg maar. Waar we alle muziek. Als je denkt van, nou, dat is een leuk melodietje, dat gooi je weer in een Dropbox. En dan uiteindelijk kies je daaruit de muziek, zeg maar, die je op wil nemen.
0: Ja.
2: En ja, je praat natuurlijk ook gewoon samen mee, of met z'n drieën, of we doen het wel een beetje met elkaar.
0: Zijn jullie het altijd al snel eens met elkaar? Of heb je ook toch wel hele andere ideeën over wat leuk is voor een nieuwe plaat?
2: Nee, ik denk wel dat het. Dat we met elkaar eens zijn als ja, ook wel divers allemaal. Maar er is ook gewoon ruimte voor om ieder zijn eigen keuze te laten maken, zeg maar.
0: Ja.
2: Of ideeën op te werpen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en uiteindelijk zeg je, moeten we met z'n allen moeten we het erover eens worden wat mooi is. Wat is op dit album een lied waarvan je zegt, ja, daar was ik zelf echt vanaf begin direct al overtuigd dat het heel mooi zou worden?
2: Er zit een nummer tussen, het is niet zo bekend, als bij de Boop Tree. Dat hebben we gewoon opgevist van Spotify, volgens mij. Dus Lennart die heeft daar een mooie bewerking op gemaakt.
0: Mm.
2: En ja, dat is gewoon een beetje een lyrisch lied. En dat vind ik heel mooi. Ja, het zijn meerdere stukken hoor. Een Sailing, dat is natuurlijk ook een beetje een bekend nummer. Mm.
0: Ja, ik
2: heb niet specifiek iets,
0: nee,
2: maar ik vind eigenlijk alles wel leuk.
0: Ja, ik zeg Bright Eyes bijvoorbeeld op. Hele fijne melodie natuurlijk. Conquest of Paradise, altijd een feestje.
2: Ja.
0: Allemaal,
2: inderdaad, met de percussie erbij. Dan kan je natuurlijk een beetje uitpakken.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja. Hey, wat we al even benoemen, dit is dan album nummer 3. Is dit iets waarvan je zegt, dit is een doorlopend proces en als we de tijd en de middelen hebben, dan gaan we hier gewoon lekker mee door, zolang die vriendschap duurt. Dus de komende 50 jaar.
2: Tot de 80 zijn, ja. Nou ja, inmiddels zijn we inderdaad weer bezig met een nieuwe muziek te zoeken voor een nieuw album.
0: Mm.
2: We hebben nog niet exact een datum, maar.
0: Nee, heb je wel een werkthema of hou je die nog even voor je?
2: Ja, we hebben wel een idee.
0: Ja.
2: Ongeveer.
0: Ja.
2: Ja, een beetje relax. Een beetje wel in hetzelfde als de rest, zeg maar, of de andere albums.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we laten ons gewoon verrassen en niet op de zaken vooruitlopen. Want eerst deze maar eens even goed beluisteren. Zomer, daar houden we van. Dus we gaan lekker luisteren. Ik stel voor dat we Sailing doen. Dat is ook de eerste van het album. En dat album voor mensen die denken, oh, maar Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Die combinatie van fluit, harp, orgel en percussie. In dit geval Amici Summer staat op Family Stream. En wij gaan luisteren naar Sailing. Nou, succes met album nummer 4. Maar ook lekker van de zomer genieten, Maria Knops. Dank voor je komst.
2: Dankjewel. Graag gedaan.

Zouden wij ook eenmaal komen, wordt het christelijk samengesteld mannenkoor uit Zeeland, toen nog onder leiding van Ron van Ommen. Voor het nieuws van 8 uur gaan we luisteren naar Vader in de Hemel. Een compositie van Marco den Toom op de tekst van het Onze Vader. Ja, volgende week dan is het Heerlijk Loflied uiteraard weer terug. Een mooi gesprek hebben we dan met dirigent Jaap Kramer, met dirigent Leander van der Steen, met Martin Mans en ook met trompetiste Edith Post. Nou, we kijken daar naar uit. Wil je op deze uitzending reageren? Dan kan dat natuurlijk via onze website. Ga naar grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied of stuur een berichtje via onze socials. En onze socials vind je als je zoekt op Blijde Klank. Daar vind je door de week ook allerlei informatie over het koor van de week, het Blijde Klanken koor van de week en andere dingen die te maken hebben met Blijde Klanken, maar ook met het programma Het Heerlijk Loflied. Zoals gezegd gaan we luisteren naar Vader in de Hemel. De uitvoering is van Jubilate Deo uit Woudenberg en zij worden vergezeld door sopraan Mario van Zomeren. Ik wens je voor nu nog een hele mooie avond en graag tot volgende week. Dag!

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee plushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ, de Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: ANP-nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan de Rijn zijn vandalen losgegaan in het kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 18, vers 15 tot 43 uit de Basisbijbel. We lezen verder in Lucas. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten ook hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen. Toen de leerlingen dat zagen, stuurden ze hen weg. Maar Jezus riep de kinderen naar zich toe en zei: laat de kinderen naar mij toe komen en hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God is voor mensen die zijn zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie, als je het koninkrijk van God niet aanneemt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. De rijke man. Een rijk, belangrijke man vroeg aan Jezus: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem: waarom noem je mij goed? Er is er maar één goed, en dat is God. Je kent de leefregels van de wet van Mozes. Wees trouw aan je vrouw, dood niemand, steel niet, vertel geen leugens over anderen, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. De man zei tegen hem: daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: je moet nog één ding doen. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna hier en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij erg verdrietig, want hij was heel erg rijk. Jezus zag dat de man verdrietig was geworden en hij zei: wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. De mensen die dit hoorden zeiden tegen hem: maar wie kan er dan gered worden? Hij zei tegen hen: wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wel mogelijk. Wat is de beloning voor het volgen van Jezus? Toen zei Petrus: Heer, we hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn u gevolgd. Jezus zei tegen hen: luister goed, ik zeg jullie, als je je huis of vrouw of broers of ouders of kinderen verlaat voor het koninkrijk van God, zul je er heel veel anderen voor terugkrijgen in deze wereld. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. Jezus vertelde over zijn dood. Jezus nam de 12 leerlingen apart en zei tegen hen: luister, we zijn op weg naar Jeruzalem. Alles wat de profeten hebben opgeschreven, zal met de mensenzoon gaan gebeuren. Want hij zal gevangen worden genomen en aan de Romeinen worden uitgeleverd. Ze zullen hem belachelijk maken en bespugen en uitlachen. Ze zullen hem zweepslagen geven en doden. Maar op de derde dag zal hij uit de dood opstaan. Maar ze begrepen er niets van. Het waren onbegrijpelijke woorden voor hen. Ze hadden geen idee wat hij bedoelde. Jezus geneest een blinde man bij Jericho. Toen ze in de buurt van Jericho kwamen, zat er een blinde man langs de kant van de weg te bedelen. Toen hij hoorde dat er een grote groep mensen voorbij kwam, vroeg hij wat er aan de hand was. De mensen vertelden hem dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. Toen riep hij: Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. De mensen die voorbij liepen zeiden dat hij zijn mond moest houden. En toen schreeuwde hij nog harder: zoon van David, help mij alsjeblieft. Jezus stond stil en liet hem bij zich brengen. Hij vroeg hem: wat wil je dat ik voor je doe? Hij antwoordde: Heer, ik wil zo graag kunnen zien. Jezus zei tegen hem: ik wil dat je kan zien. Je geloof heeft je gered. Onmiddellijk kon de man zien. Hij volgde Jezus en prees God. En alle mensen die het zagen, prezen God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. Het weer nu van Weer Online. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond. Ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist. En vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Het weer nu van Weer Online. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.